barst het neer. Skliegen vragen lachen, die liegen ogen. Goed skliegen strobbel haar. Er zet paar zilverfaden in, op het zaanspang is voor. Veld nog een ander gats kom in, zo'n grootse geluk. In het terug, Elisabeth.